trod ik was onko is se is altmun en gan een orchestra Shanekken is spe na va se je ne van na rap ni Dat ro ik kan mar a ran gan en net sorry is van de die higgins is get naged to sisters aan leen shit to go sisters aan in een lo ma warm ma glenna All my

Ben Rian Finuil de Kiol o Ellen Finn, Paul Clisham, Joanne Quirk, agus Fiona Henlon, agus fi, I hwn tuchyn eich siola o'n album sy'n in inish le dianni. Nish bych o'r cead o'r an clara gyn, agus ta'n meddol gyda album a deisig o'n tawrani as portlaerge agus sy'n Karen Casey, Distant Shore tydol o'n album agus deisig si o'n talbom sy'n sy'n rhan gafelus o tri, agus fiach Karen e canna Dus een groep omhoor Amerika voor Tamil, een groep van Salas. Shahi, dus een oran, butter is boer.